0: Ja, die is zo luister, dat doen we nu met Brand New Man, waar we hier met Bros en Don. Hard overhead, over heels, die had een eerste nummer, die had met Clay Walker.
1: I'll let it roll.